Dan nog naar iets aan benen. Spreek ik lekker zo uit. Hij was al eens aan die doos. Ik had de kaart. Pijn de touw red. Dat ik verdienen. Als mijn jumma bissel bood. Mijn launch daar. iPhone is dit. Naar het litere J. Apple. Zij de kunnen doen. Haar broek al iPhone 18. Je der lief. Je der lief. Zij de kunnen ook al. Naar neer. Palle J. Actually. Ik wil de palom jumma is aan. Apple je launch jouw iPhone 18. iPhone 18 Pro. Apart in mijn nek. Je der lief. Zij de kwijt. Je hoort hun iPhone Ultra. Die achter zij de kunnen. Foldable och aparten med ekokol Anki Lairpods 5. Vi vill gärna ta sig ta fest att ta snara upp på Lundjuma dela och för ni tentationen kvira vi är sin konumenta låg väl med blocket device som man en social boll Apple Watch Lundjuma dela seriöra och kolla.